bereiken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump,

afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

vaak en wel te roken. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de bank, maar nooit zegt. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nu je het zegt. Zo woont er hier toch veel meer.

zak. Nu is het dood, gewoon kapot. Maar nu het zegt. Voor de familie is het rot.

für das Licht ob Rot geht's da. Der Licht

nog hegges, langs een enkel karrenspoor. Hoor een trekker ploegt, meeuwen op de voer. Hier steed een melktuit met het messingcijfer 4. Tegen de achterdeur, alleen versier. Maar nog blank opgescheurd.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden.

Deze vlakte is zo wiet als ik zo'n keer vandoor. Zo wiet. Voor mij ga je vroeg wat of dit met mij doet. Vroeg is alleen nog, waar is dit? Ja, ik weet het wel, zij is altijd toes. Dit dorp is ook maar één stroot voor mij. En achter deze stroot de vlakte, eindeloos.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden.

Ja, want soms dan herder regen. En soms, heel soms, is het droog. Ik wou nog maar een manneke. En toen zei ons moeder al. In dit korte leven komt de hoogmoed voor de val.

jaren. Is de hemel pas de grens? Nou zit ik hier te wachten, ik weet eigenlijk niet waarom. Die trein waar ik straks op spring, lost mijn probleem niet op. Want ik kan wel blijven rennen, naar God weet waar. Maar ik maak toch weer een puinhoop.

als ik ooit nog thuis kom, ik de rust vind in mijn hoofd. De fles het verloren van wat ik mezelf heb beloofd. Ja, dan hoop ik als ik aanklop, dat je op me hebt gewacht. En dat ik mijn hoofd kan laten rusten op jouw boezem, zo warm en zacht.

in de koffie, dan ben ik de room. Bist u als het vuurjoer, ben ik als een jonge boom. Bist u als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bist u als een ploester,

pikje, den ben ik als het kruis. Bist u glooi als een tikje, den ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, den ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn vier doden gevallen. De piloot had problemen.

problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

nog een lekker roek in. Schoenpoets, dat zelf je sokken nog poets. Maar daar stond een die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen grijpen. En wat dacht hij van die op de man bleef? Je weet bij keels, die neem je ook wel eens mee.

maar het runt dat ding te leg. Hij heeft geen geld genet, ook nooit een tweede hand. Ach, meneer van de belasting, geef die jong toch ook een kaart.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Vrijdagavond, wie gaat naar de stad? Het giet een bos, het rechtste pad. Een mist en kuilte dwalend in het rond. Blijf voor de buurt van de zwarte grond. Ons vaart erover, waar vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen wie meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.
0: Ons vaart erover, waar vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen wie meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Het is haafste mijn haat. Maar de zwaafkes ben droog. Flying oog in lucht en fladderen en spul. Het is haafste mijn haat. Maar de zonder en wiesboren reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als waar.

Tis herfst in mijn hart. Mijn meun kent wel heel anders ween. Ze zingt de boom de regen, altijd de zonne schijnt. En tis herfst in mijn hart, maar het hoeft niet per se slecht te ween. Schoonsjes van goud, wat ding dang in de wereld van verlogen.

dinsdag weer jullie van dit jaar. Vergeet feminisme en kleur die hoor. Het laatste nieuws, het wrak van einen boet, twee man kwiet en de hommel.

benodigd. Dit is algemeen belang. De man zonder pijn. En een kop die rolt, held van de dag. En de banken die zien holt.

incident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

tweede hoesje bij de boom. Heb ik vogelfoto's het. Weet je van op overstand noem. Keurig natjes op het red. Zou ik hier die foto weer. Dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog was toen deest. Draaide Stino mee en zeest. En kom 24 jaar. Woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

is nog uit. Het loopt al kort. Laat geluk de buiten door. Veel er wenen schieverhoor. Er stond winkeltje in het lauw. Stond schoutje bij het knoel. Bij de klappen stond kraug. Veel er wen doet eerst niet deugd. Kept hij luif, doe kept hij hoog. Zeg om tot een regenboog. Blijfs verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer. Ging ter boeten duchtig hier. Toen was krek zo dui was bruid. Kinder juchten zag in zwijt. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken, klanten, sleten, sjouwen. Dup zo stever net geliek, jongen staak woord in briek, stever zang en vuurt een oil. Elk zien meug en elk zien dol. Het was verhaal de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzulf dat tol, door ik goud met wie kon. Schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis en wat te veel is, ken op steurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

heb ik vogelfoto's uit. Een beetje van op afstand nam. Keurig netjes op de tred. Zei ik hier, die foto weer. Dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwijt nog was toe deest. Draaide Stino mee en zeest. En kom 24 jaar. Woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

Morgen mag ze me de koppen gek. Ja, dan mag ze me de koppen gek. Ja, dan mag ze me de koppen gek. Ja, dan mag ze me de koppen. Ja, dan mag ze me de koppen.

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want dan moogst me de koppen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft drie vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja, je weet wat.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laag

pet erop. En oors wil te herken on het gesoep en het gerop. Mijn skonken wie dat skriet langs de militaire nee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

0: kanijn in Hogeren, waar het ook eigenlijk begon. Dat drassige verhol van een plas, dat echt nooit kon. Van een plas, dat echt nooit kon. Zomer 92, viel op mijn lang geen spat. Tot er bij mijn dam zo'n gat in diek zat. Zo'n gat in diek zat.
1: Gat?
2: Ja.
1: Wat voor gat?
2: Zo'n gat.
0: Staak is het water, dat stroomde uit kanaal. Dit gat van 20 meter, omdat het geen op het land ween wil. Omdat het geen op het land ween wil. Boerke oe de buurt,

om twijn of tanden, maar gewoon omdat night gone is dat razzige verrol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon.

0: wish me do da. Dat komt €1000 beter. En me do da.
1: Ah ja, met slechte lucht is het al niet goed.
0: Ja. En die da, hey, hoe gaat me do da?
2: Ja, eten en drinken, dat geeft me warm.

vandet binken.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

rosa, rosa, rosa, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango vol herinnering, wil de school die kos hem zingen, verder wij naar huis toe gingen, mee ons koppen vol het tango die ons broeken mannen,

rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosa, rum, rosis, rosis. Tango van het zoute zoenen en het hoste.

rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosarum, rosis, rosis. Tango van het zot genieten.

0: rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosa, rom, rosis, rosis.
1: Zo, graag de beloofd gasten. Wij zijn namelijk bij de ooms zijn wij van het bruidspaar. Wij zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
2: En zo doen we.
1: En door hem.
2: En zo is het.
1: Want
2: we zijn hellig.
1: Ja, rapperig zijn wij.
2: Oh, grameterig in de pokkel.
1: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
2: Oh.
1: Want je zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stukken druge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
2: Oh.
1: Nou.
2: En daar ben we niet over te spreken.
1: En dat zeg ik.
2: En zo doen we.
1: En door hem.
2: Oh.
1: En traditie in onze familie wil, graag de bruiloft gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
2: En no. Meestal met dat mooie versjes.
1: En dat zingt het.
2: Ja.
1: En dat zeg ik.
2: En zo doen we.
1: En dat doet.
2: En zo is het.
1: En als je dat geen kwart krijgt, en als je een familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de bruiloft gasten.
2: Oh.
1: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
2: En zo doen we.
1: En dat doet. En ik zeg tegen mijn roef, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort. Wij gaat erin.
2: Oh.
1: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
2: En dat heb wij.
1: En zo doen we.
2: En daarom.
1: En dat doet.
2: En zo is het.
1: En en we hebben er ook nog geen allerhand lied die van maakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
2: En dat was geen één.
1: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
2: Ja.
1: Papier is. Zo.
2: Nou.
1: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om erop.
2: Ik heb al.
1: Goed.
2: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
1: Dat dacht ik en dat zeg ik.
2: En zo doen we.
1: Enorm. En ik begin met de A.
2: Oh.

0: Dat ik niks hiervan, dat kan ik dat niet los.
1: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur.
2: Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
2: Oh.

0: Rock, niet dus.
1: Nee. Had er geen oren gedaan?
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
0: Jee is dit voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van hem is.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: der dumm. Det er ikke deg, vel oppfall, dumm, for det er ikke tid av det. Nå, det er
1: en.
2: En is funny via, das lekker op de hoed. Bette smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert heeft er nog wel 14 dagen voor de hals reuken.
1: Nou ja, toen reuk Albert ook een keer lekker op de hals.
0: Ja, zo, zo is
1: je
0: dat.
1: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijt goed.
1: Hé?
0: Nou, de O.
1: Oh.

0: in de steeg. Sneepop. Omdat Bertrand zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
1: Oh, het straalt eraf.
0: Oh, jong.
1: De thee.
0: Wat thee?
1: Thee.
0: We hebben hier nog geen thee.
1: Van, wat, hè?
0: We hebben hier nog geen thee.
1: Geen thee?
0: Er zit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dus we doen geen thee.
1: Ja.
0: U.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve magie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lang niet zat.

toch wat. Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer

0: om.
1: Trek de wijze les uit dit lied. Blijf niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan weest wat er wist.

0: dichten
1: in Osket, Henningspiek. Er is hier krijgt zo goud of beter dan dat oor is. Maar nee, hand in die licht is hier geen ongeluk.

Ik mag stappen als het nooit woord is. Als ik niet goed word in de polder of op diek, dan wordt niet iedere keer weer duidelijk dat het kloor is. Er is geen ooit als die in om een ander wiek. Nee, nooit in Westen, Nederland of op het zand.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sieht wir. Van Gree hat schwor te pakken, ze was prostituee. Net doen of ik erop wol, zo kwam ik vaak bij Gree. Meer zeng dat ik er geen mocht lief, bij ons beel niet zo vrie. En kwam ik weer terecht te bie, het meken van de sliterie.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliantie zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliantie zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen.

onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoort. En nach ein Amt auf zu lieb. Noch ein Amt.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noord de stamkroeg waar ik al naar op keek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik weet wat de tweede inschonk. Ik wou weer bezoek, sprook wat er wat te dronken. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis mag gaan. Maar kinder goud, toch nooit laten staan.

Nou, nu wil ik nooit naar Roes kriegen, pokken voor rijden. En die kameroen, ja, die ben maar aan lijn. Tjes aan nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto's op slut. Den moment staan de route in sloen. Zodat ik den eindelijk wel naar Roes kan gaan. In zijn achterhoek met een boot

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik moet er in mijn libben. En dat zou je langer. Lang omlaat mijn fjabin.

Ze zegt, hij is een wiesneuze. Van mij mag ze dat zeggen. Zo ben ik heb geen keuze. En ik heb ook geen zin om het u te lenen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over drie witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt wel maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gracias, gracias.
1: Los lobos.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lange mode van maken.
1: We maken er een lange mode van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duiten naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Daar gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraans. Was een artikel van René Dijkstra of zo, geluk.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven hoe de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Nu dat hoor.

0: hebben hier nog vissers in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: We zitten mooi onder elkaar.
1: Gaan we zo weer? Nee.
0: Ben er nog jagers?
1: Je kunt beter niet mogelijk zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uit van. Nee, je kunt er ook niet meer weer uitkomen, denk ik, worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Oh. Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, en kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Nee. Speurt liever die boer.

0: Dat heeft Fiona mij al 10 keer gezegd. Dus toen homo zal zijn.
1: Ach Jan, ik had al zo'n vermoeden. Maar het is prima zo.
2: Je wist het allemaal al.

Shit.

bij de bedstee en ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebracht.

nog fuste mooies. Witte we hem, oude dagen in een leven. Duk zo lang zien en zo stil.

dan schijnt de zon eens, dan regent het hel. Zo voelt ze zich goed, dan ook een sneet. Soms kent de lachen.

Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

weiter fallen grode Goten, als wie over Emotie sproten. Ach, das nooit die starkste Kane west. Morgen stilte's kan je maken, dat zijn leuftes

Tommy dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner. Dan heb ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren. Dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan mezelf. Want ik keuze de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets als een wap.

dam zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat zelf de wee. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Ie past ook bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

kip. Maar Eva, wenne maat, moet Adam zien rip. Maar Eva, de wenne maat, moet Adam zien rip.

was tegen het laatste van april. De zon spargelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont, om wat maar even eetbaar was, voor haar niet te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben, reken ik wat blif, dat blif. Het zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aandogen vijf moor zijn gewicht, en zo werd kop hem storig, bij lutje naam moet dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stipje kwiet, zo was hij op een goeie dag. Maar zo'n lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondergrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echte dik op komt er wel. Als hij bij vuurboord zeker is van zo'n gegooid en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben, reken ik wat blif, dat blif. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het een uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat berieken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op tournee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neemt goud als vuur. En meer kwam het lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn lutje kameroot nog binnen. Wat weet mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een halve zet op om te wachten. Wat wou de noodlot van verzaun? Ik was van niks, wat kon ik doen? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood tot mijn stevels weer nodig was, vond ik lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In doorzichtig plastic een deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzomel, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we haar moe. Er komt een tijd, daar gaan we dood. Maar door hem doorlijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaren. Of wat nu ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die daan, als het is om te stapen. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdreuken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid, maar ik zal jou eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben, reken ik wat blif, dat blif. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift.

gracht het waterpoort. Wij mensen gezopen leven. Echte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon kunnen. Terugkeer nooit stads.

Is net zo dat mensen zeggen mijn droom nooit te jorden. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jord en rijkdom vergoord. Maar rijkdom en buts is eens wat als rijkdom en

van dat moment ben ik me nog altijd heel sterk bewust. Dat was de dikke knuffel van mijn mam. En ze gaf me de kus wie een extra boterham. Later, op mijn eigen weg, met hij en daar een kulke, wordt de kus voor mij dan zomaar een onschuldig mulke. Het was lekker, wie volle mond en menig duister petje. Maar nooit vergeet ik de eerste kus van dat

zoenen, achter de schoen, in de fietsenstalling of achter een hek. Aflekken op een vuifje, jong, dat wordt te gek. Gestolen mulkes van het leukste meidje van de klas.

gerengeld in een blond meertje met ervaring, met allebei een stuk in de kraag. Samen zwevend langs de poort van de hel. Een zoekvlek voor het enige aandenken aan dat gevierlijk spel.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

oerdwaan mocht, dan die ik alles oors om. Stapte ik in een zeil vol mensen uit de kust. Op een feest maak ik gebak en de juiste muziek. Al je bloemen en je vreemd ik mist.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwiet. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich vereeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen lutterzand.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar de nacht nog jong net als gij. En we zitten hier goed, weinig licht, weinig volk.

όπου σχόνα, όπου λίβδε, όπου φόβο ήμου, όπου σεξι γυμνά. Jij kijkt verlegen naar beneden. Met een lach zet het glas aan uw mond. Je neemt een slok en kijkt me plots indringend aan.

weet wel, die in liedjes wordt bezongen. En die je normaal alleen in films ziet. Dus we trekken een deur achter ons dicht.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar 1 graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sloep lekker, sloep lekker ding, sloep lekker. Morgen is de

café, hun ik een bak. Twijfelachtig werk. Een Turk, een zwatten en een jur ging te hopen naar de kerk. Zo'n bak steekt me ting, het maakt me verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Aait maar weer die grap over de kerk.

Ik zag nog van de wek, dat ging ook vuilste te gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skeln, flapoan, stiefgelakte heur. Heel ons koningshuis haalt hier de deur.

aan het einde van een dier. Daar wordt vroeger de stadsteen, ik lach. Die beurtelings met Van der Leys, Piet Hein. Van Centraal Station de achterkant te zacht.

S'morgens vroeg al, om 6 uur ging de trossen lucht. En al voor de brogge van geluid vulde ik mij van spanning, licht en zweverig.

was toen de avond bij de Oranje Sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aandachtstijgers op de bewegings van het water.

als donker wordt in de gang. Kindertypels in een vroom keer op keer.

En ik zag mezelf liggen, daar te riool liggen op de ijs. Tussen visvliet en zoltkamp, ik kon nooit verder. Maar ik moest dat doen, en ook biedt zijn jong, nou kap de vuur.

een bind maakt een klok van vier. Nog een warme sukkeloere melk in het lief. Schreuvels in de thuis, rust in de espace. Papa, dit was de mooiste dag.

0: antech nae bride, zes kleine kinder boys wel had er gooit. Held je wel geboren rond 1900, waar een schiepoetje werd bij bewonderd. Dachten zij voor de foto vrouw kwam, het scheelde nooit veel of hij was van een hof. Noem op dat moment in zijn mama van hem gewoon, let ze Joost en Heltje wel in stonden. Joost was wel beter twaalf heertjes schuld. Verleden jong had er nooit meer veel geduld. Weken om maam onder het houden, waren aan haar licht begroven.
1: No.

meldt jouw treintje tegen. Waar is hier boekje, wat is allemaal nou beleven? Nee, mooi loten, laat kanelen zonder loop. Met moeken, alles gauw naar buiten, fikse knoop. 1929, stond van het café. Ze kregen het aan de stad met een Marische Zee. Held Joe stond gewoon in te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Held Joe bezweek is van een hoorn. De treintje en kanelen zal in nog staan. Haar weken op haar onder het hoorn. Onder het hoorn wordt Held Joe licht begroeven.

Rem zijn speed, knelen zet live vrouw in zijn leven. Twee mensen die veel omhoog heen. Knelen zijn je kopen, lopen zo'n noorden toon. In de deur, woest erbij, daar ben geboden. Dinner boys, klik knelen.

0: Ja, ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164ste sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met. Maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene ziek van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste leuren denken, nou ja, Harm zal ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt, een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Maar dat was ze. En ik heb mijn hond hoor, inmiddelbracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, dat kan me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten, dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in, dan loop ik hem rondjes lopen, nu de tuin, en is een mee, jongen, mee. Dan geef je daarvan. Dan heb ik de windhond mee naar binnen, naar de kamer, ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik wil de horen. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan, en de derde begrijpt er niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heb Harm de windhond dan in midden bracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dit is nog lek. En dan kan je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorgd, mijn hoes heb ik zelf verschilderd. En mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link en belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Hoor, oh, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bed. Ze sleep. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik het toch er allemaal niet dan. Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken in klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit geweten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats moeten ze een toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost al iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een dropje maken voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Nu natuurbestrijder, hè. Ik vind hem zo van, houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken, want ik als natuurliefhebber, hè. Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal, dan denk ik vaker, wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen. Rees, verzand, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruim de kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En midden weer de stip, niet zo ver bouwen de grond. Hij brekt er een nekbien eraf. Opruim! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van... niet wat toch gekke lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een achtbaan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst bij een pretpark te bieden. Dan is de lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie uitslapen, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zien. Of op een tv-attenne en vlijt niet in goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Attenne is weg, tols weg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog 24 meter van hoek afkieken. Hak niet raam. Ja, en dat is ook heel goed voor de werkgelegenheid. Wat gaan we dat doen met de omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En die willen net zo lang snie aan de boom stam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Er gaan 50 pinnekes in deurs, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de afstekkers, ga over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Het is misschien geen mooi eens, maar je kunt zich gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat hij het begreep. Al begreep de leur mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo. Dan heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreeg ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis eraan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zo'n vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer mee terug en breng me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zegt, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik ruils. Vuur een borrel. Toen zeg ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Op het druk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hoor. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wat ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat me rekken, de mannen het de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. En het is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van. De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon voor mij was?
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weten niet. Wat doe je hier dan?
1: Kunt u mij uitleggen wat kreunhalen is, jonge dame?
0: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
2: Het geldhak vlotstopt. Die heb je van alles te gaan.
3: Rule number one. Wil niet in Tukbrit, naar vlak de roet en krijg een groot kroes nog.
4: Goeiedag Maria, veel heil en zing. De heer Magulien, van alle vrouwen en veel zingt. En zingt is Jezus, het kind bij Dren.
5: Wil je nog koffie, jongens?
4: Ja, maar waarom niet?
5: Stel het je slappe beskunkelkers daar de wind.
6: Van sport biedt hoorlillig.
7: Wichke mie wichke, wat kiekt die ne wichke mooi ouwe zon.
8: Ik bid ik wil meer.
9: Zeg mij maar of er met die mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
10: Leider toch, mijn leider toch. Je leunt me nog niks in de weg.
4: Helge Maria.

Boy, ik ben zandstrui bij Verdal, dat Pink. Ik moest de helpen de pinken in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De pinken van Gajazen moesten de weide in. En dat is eigenlijk heel gedoe voor Gajzien huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dat was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n ratkoe mijn nene met de sleur. Dat even. Daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring. En ook nog het brutoon. Hij martelde en hij rotten. Hij bon en hij deed. Zodat het touw heel vaste bij muur en pol zijn glee. Dat weet. Ik zat er toen muurvaste en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door naar de rus. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen kreeg ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder. En ik kreeg de boksen vol. Wie vleugen in het ronen. Die koe was helemaal dol. Dat was ze. Toen touw dan eindelijk losgeurd, bleef ik nog even ding. En die jongens die kwam me helpen. En die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange was de hul door in het natte gerust. Toen zei ik vol overtuiging. Een zandstra wil het nooit los.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.